0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nou, volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leven.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
3: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt-het-vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt-het-vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
4: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Zoals op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum zelf. 9 kilometer en 10 minuten. Verder geen file die boven de 5 minuten uitkomt. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Radio.

0: Ibanez, Show Me Baby. Het origineel uit 1990. In 2008 scoorden ze nog grotere hit met de remake.
1: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En we begonnen met Yazoo en Don't Go hier bij Radio Horizon. Het is 7 uur geweest, donderdag 4 juni. Van harte welkom in een gloednieuwe Simpel Simons. We nemen je mee na 9 uur deze ochtend. En dat doen we met de vaste dienstregeling van dit programma. Dat staat al jaren als een huis. Dat is bijna niet aan verandering onderhevig. En hoe ziet er dat dan uit? Nou, wij gaan altijd van achter naar voren. Oftewel, wat gebeurt er straks aan het einde van het programma? Dan hebben we die mooie van Paul McCartney. Ja, van zijn nieuwe album. Wat een prachtig liedje is dat. En ja, hij heeft een nieuw album uitgebracht en het heet As You Lie There. Ik vind het echt een heerlijk nummer. Ik heb het nu een paar keer gehoord. Ook bij Frans van Dam vanavond hoor je dit weer. Het is echt een heerlijk nummer. En de man kan het nog steeds, hè? Dat zei ik van de week ook al. Daarvoor hebben we de open deurplaat. Ja. En ook die neemt ons mee terug in de muzikale schatkamers. En daar hoort altijd een mooi verhaal bij. En ook dit van vandaag is weer een mooi verhaal. We gaan terug naar 1994, wel met een triest randje. Ik moet het alvast even verklappen, maar dan weet je dat. De Horizonagenda, gelezen door Hans van Groesen. Dat is rond 7:15. Dan hebben we het weer, zometeen om 7:15. Het is een beetje nat en regenachtig, maar ik moet eerlijk bekennen, ik vind het wel lekker dat het wat koeler is, waardoor de warmte een beetje uit het huis komt. Maar ik zie ook de planten die inhaleren die regen, joh, alsof dat ze al maanden droog staan. En dat is natuurlijk ook zo. Dus dat doen we om 7:15. En 7:55 en 8:55. Dan duiken we even in het nieuws van de nieuwsredactie. En dat is de redactie van 1 Kempen, maar ook van Horizon zelf. Die werken mooi samen. En op rtvhorizon.nl lees je al het nieuws wat wij de hele dag door verzamelen. En een bloemlezing daaruit hoor je dus om 7:55 en 8:55. En dat kun je dus ook teruglezen op rtvhorizon.nl. Maar heb je onze app voor iOS of Android al? Want dan heb je eigenlijk Radio Horizon en RTV Horizon onder de knop. Hoe makkelijk kan het zijn? En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Felix Rottenberg, zanger L.D. Barge, Angelina Jolie, Guylaine Plach, Ellen Clark en mijn dochter Brechtje wordt vandaag 30. Van harte gefeliciteerd. Je viert het ook met de zoon van Bob Marley, Skip.

Skip Marley, hier bij Radio Horizon en One Love. En hij kan natuurlijk niet de zoon van Bob Marley zijn, want hij werd geboren in 1996. Maar het is de zoon van een zoon van Bob Marley. En ja, hij is op hetzelfde jaar en dag geboren dan mijn dochter Brechtje. Ze zijn hem allebei 30 geworden en schat, we gaan er een mooie dag van maken. We gaan naar de Beekse Bergen en weet, ik houd zielsveel van.

Een van de zomerrits van 1986. Owen Paul, My Favorite Waste of Time. En daarvoor Maroon 5 met Wiz Khalifa in Payphone. En zometeen het nieuws van bij ons. Dat zal zijn zo rond 7:55. Ook Ram Jam komt eraan van Black Betty. Michael Bublé staat voor je klaar. En de nieuwe Suzanne en Freek.

0: goud, oud en vertrouwd. Uit 1978, Ram Jam met Black Betty hier bij Radio Horizon. En zometeen het nieuws van Beyoncé. Ook Kim Appleby komt eraan en het is druk op de weg.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. In de regio staan alleen maar dagelijkse files en zijn er gelukkig nog geen bijzonderheden. Wel dus dagelijks oponthoud. Bijvoorbeeld de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 4 kilometer en 10 minuten. Ook de A27 Breda-Gorkum staat erbij. Tussen Hank en Gorkum zelf 10 minuten. En tot slot de N2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven-Zuid. 5 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Appleby, een mooi eerbetoon aan haar moeder. En het kwam uit 1991. 7:55.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben vandaag 3 berichten uit onze regio. En we beginnen in Valkenswaard. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft de taakverdeling vastgesteld. Burgemeester Corine van Overdijk houdt onder meer openbare orde, veiligheid en handhaving in haar pakket. Wethouder Rens Pijnenburg wordt eerste loco-burgemeester en gaat over financiën, vastgoed en beheer van de openbare ruimte. Wethouder Bram Bots van Driel is tweede loco-burgemeester en houdt zich bezig met verkeer, zorg en kunst en cultuur. Wethouder René van den Kerkhof wordt derde loco-burgemeester en is verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening en natuur. En wethouder Jordi Drieman is vierde loco-burgemeester en krijgt economische zaken, onderwijs en jeugd onder zijn hoede. Het college gaat aan de slag voor de bestuursperiode 2026 tot en met 2030. En Jordi Drieman was natuurlijk eigenlijk tot voor kort nog wethouder namens de VVD in Kranendonk. Dan naar Heesleende. De gemeenteraad stemde afgelopen maandag unaniem in met de aangescherpte standpunten over de kosten van gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente taken deelt met andere gemeenten. De zorgen zijn groot. Al 60% van de begroting gaat naar het sociaal domein en bijna 25% naar die gemeenschappelijke regelingen. Tussen 2021 en 2024 stegen de kosten al met ruim 2,5 miljoen euro. Als die trend doorzet, loopt het tekort in 2030 op tot wel 7,5 miljoen euro extra. De raad eist nu dat de samenwerkingsverbanden voor eind 2026 met concrete bezuinigingsvoorstellen komen. En tot slot goed nieuws uit Kranendonk. Inwoners die zonwering willen aanschaffen kunnen een bijdrage krijgen van de gemeente. De gemeente vergoedt de helft van de kosten tot een maximum van 250 euro per woning. Het gaat om zonneschermen, screens, rolluiken en verwijderbare zonnewering. Gordijnen, parasols en overkappingen komen niet in aanmerking. Aanvragen verlopen in 2 stappen. Eerst vraag je een offerte aan bij een leverancier. Die offerte sturen voor 31 juli naar de gemeente. Daarna laat je de zonwering plaatsen en lever je de factuur en het betaalbewijs in. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android.
2: Simpel Simons.

Olivia Rodrigo en Drop Dead hier bij Radio Horizon. Het is haar nieuwe single. Je hoorde ook nog Diana Ross. En dat was Upside Down hier bij Radio Horizon. Het is 7:15. Goedemorgen, dit is het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag blijft het wisselvallig met maxima rond de 18 graden. En we verwachten kans op buien, dus je paraplu meenemen is geen overbodig luxe. En morgen vrijdag wordt het iets droger met rond de 17 graden. Het weekend ziet er beter uit met maxima rond de 20 graden en minder regen. En zaterdag en zondag zijn aangenaam. Dus het weer wordt langzaam weer beter. En de muziek, die is gewoon altijd goed. Hier is Justin Timberlake samen met Chris Stapleton uit 2018. Hier is Say Something.

David Guetta. Samen met Afrojack en Hero. En zometeen deel 2 van Simple Simons. Met onder andere ook de Simple Shazam. Die is van Paul McCartney deze week. Van zijn gloednieuwe album. En dit is de Simple Shazam van vorige week. De script Man in the Arena.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
4: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
3: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
5: 6, 5, 4, 3.
6: Ho, ho, ho, ho.
3: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits verloopt best druk en er zijn veel dagelijkse files van ongeveer 10 minuutjes. Maar in de regio nu ook een 2-tal ongelukken. Allereerst de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht voor knooppunt Batadorp 20 minuten. Door een ongeluk is 1 rijstrook dicht. Verder de A58 Breda Bergen-op-Zoom. Ook bij Heerlen ging het mis. Je hebt een 1/2 uur vertraging vanaf Roosendaal. 1 rijstrook is afgesloten. Verder dus dagelijkse files. Die zijn maximaal 10 minuten lang. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: De band van zanger Limal en Katja Gugu was die band. En Too Shy was denk ik hun allergrootste hit hier bij Radio Horizon. We begonnen trouwens met Another and 54 Ultra en Talk to You.
1: Vandaag in het verleden.
0: Goedemorgen, welkom terug in de ochtend van Horizon. Met straks de open deurplaat en de Simple Shazam. Maar nu eerst even de geschiedenis van vandaag. En we hebben geen gewoon nieuwsitem vandaag. Filosoferen we een beetje. Nee, dat is... Ik zit op de verkeerde knop te kijken. Deze man was vorige week. We hebben een bloemig verhaal. Iets wat Nederland 3 jaar geleden eindelijk kreeg. Een officiële nationale bloem. En weet je wat grappig is? Nederland had geen nationale bloem. Een land vol bloemen. Tulpen, jacinten, narcissen. Maar geen officiële nationale bloem. Tot het radioprogramma Vroege Vogels een verkiezing organiseerde. En wat gebeurde er? Nederland deed mee. Meer dan 53.000 mensen brachten hun stem uit. Wat een deelname. Iedereen had een favoriete bloem en wilde ervoor stemmen. Welke bloemen streden mee? Nou, de paardenbloem, de gele woekeraar, de wilde kievitsbloem, mooi en delicaat, het fluitenkruid. Misschien heb je het ooit gehoord. De pinksterbloem, een klassieker en de winnaar. Het madeliefje, klein wit met een geel hartje. Ze groeien overal. Een simpele bloem, maar blijkbaar hield Nederland ervan. Het madeliefje is voortaan de officiële nationale bloem van Nederland. Best grappelijk eigenlijk. Je zou denken tulp, dat is toch echt Nederlands, wereldberoemd. Maar nee, het madeliefje wint, de bescheiden kleine alledaagse bloem. Trouwens, alle andere landen hebben al lang een nationale bloem. België heeft de klaproos, Duitsland de korenbloem, Finland het lelietje van Dalen, Oostenrijk de edelweiss. Dus Nederland was eigenlijk wel een beetje laat. Maar nu we hem hebben, het madeliefje, onze nationale bloem. Niet spectaculair, niet opvallend, maar wel Nederlands. En dan de dag van vandaag. Want het is Nationale Opa en Oma Dag. Jawel. En die moeten we vieren. Tenminste, als je het mij vraagt als opa. Sinds 2004 wordt op 4 juni in Nederland de Nationale Opa en Oma Dag gevierd. Grootouders en overgrootouders worden vandaag in het zonnetje gezet. In geval opa en oma om mysterieuze reden niet meetellen op Moederdag, Vaderdag of de Dag van de Ouders, hebben ze op 4 juni hun eigen speciale dag. Dit is een veel ondergewaardeerde dag naar mijn mening. Want wat doen opa's en oma's allemaal? Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1/3 van alle grootouders in Nederland minstens 1 keer per week oppast. Ze helpen met opvangen, ze vertellen verhalen, ze geven steun. Grootouders spelen een belangrijke rol in het leven van hun kleinkinderen. Ze zijn vaak steunpilaren, vertrouwde gezichten en levende geschiedenissen. Ze helpen met oppassen, vertellen verhalen van vroeger, bieden een luisterend oor of zorgen voor die vertrouwde rust in een soms druk weekend. De oorsprong van deze dag is interessant. De dag komt oorspronkelijk uit Amerika, waar het voor het eerst in 1978 werd gevierd op initiatief van een grootmoeder, Marian McQuaid. Dus vandaag bel je opa of oma, ga langs, breng iets lekker mee. Nou, mijn kleindochter gaat ook mee naar de Beekse Bergen als we de verjaardag van mijn dochter Brechtje vieren. Die wordt 30 vandaag. Zometeen de Horizon Agenda, Terrence Van Darby en nu Eva Max.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Ah!

0: Zondag vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel van 10 tot 4 uur. Inwoners openen hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjeszagers kunnen een route uitstippelen langs de verschillende verkooppunten en zo op zoek gaan naar vondsten en leuke aanbiedingen. Deelnemende adressen zijn voorzien van raamposters om bezoekers attent te maken op hun deelname. De jaarlijkse garageverkoop in Budel, zondag van 10 tot 4 uur. Op zondag kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026... tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Het seizoen van zomer op zondag in de Smeltkroes wordt aanstaande zondag sfeervol afgesloten met een optreden van de bluegrass band Hillbilly Hayride. Deze vijfkoppige band uit de Peel brengt een mix van all-time originals, traditionele bluegrass en aanstekelijke hillbilly muziek. Met meerstemmige zang en instrumenten als banjo, mandoline, contrabas, gitaar, ukulele en lapsteel zorgen de muzikanten voor een energieke middag vol Amerikaanse rootsmuziek. De band was eerder te zien op verschillende festivals en trad onder andere op in de Boskuil in Weert, Café Wilhelmina en de Effenaar in Eindhoven. Met deze sfeervolle middag voor liefhebbers van bluegrass, folk en Americana sluit de Smeltkroes het culturele seizoen op passende wijze af. Zondag om 3 uur in de Smeltkroes. Toegang is €10 per persoon en kaartjes zijn te bestellen via de website van de Smeltkroes. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: De band van Kaylee. Dit was een van hun andere hits. Incommunicado uit 1987. En daarom is het 8:55 geweest.
1: Rolf Simons.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. Drie berichten uit de regio. We beginnen met goed nieuws uit Kanendonk. Inwoners die zonwering willen aanschaffen kunnen een bijdrage krijgen van de gemeente. De gemeente vergoedt de helft van de kosten tot een maximum van €250 per woning. Het gaat om zonneschermen, screens, rolluiken en verwijderbare zonwering. Gordijnen, parasols en overkappingen die komen niet in aanmerking. Aanvragen verlopen in twee stappen. Eerst vraag je een offerte aan bij een leverancier. Die offerte stuur je voor 31 juli naar de gemeente. Daarna laat je de zonwering plaatsen en lever je de factuur en het betaalbewijs in. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is. Dan naar Heezeleende. De gemeenteraad stemde maandag unaniem in met aangescherpte standpunten over de kosten van gemeenschappelijke regelingen. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarbij de gemeente taken deelt met andere gemeenten. De zorgen zijn groot als 60% van de begroting gaat naar het sociaal domein en bijna 25% naar die gemeenschappelijke regelingen. Tussen 2021 en 2024 stegen de kosten al met ruim €2,5 miljoen. Als die trend doorzet, loopt het tekort in 2030 op tot wel €7,5 miljoen extra. De Raad eist nu dat de samenwerkingsverbanden voor eind 2026 met concrete bezuinigingsvoorstellen komen. En we eindigen in Valkenswaard. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders heeft de taakverdeling vastgesteld. Burgemeester Corien van Overdijk houdt onder meer openbare orde, veiligheid en handhaving in haar pakket. Wethouder Rens Pijnenburg wordt de eerste loco-burgemeester en gaat over financiën, vastgoed en beheer van de openbare ruimte. Wethouder Bram Bots van Driel is tweede loco-burgemeester. Hij houdt zich bezig met verkeer, zorg en kunst en cultuur. En wethouder René van den Kerkhof, de derde loco-burgemeester. Hij is verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. En wethouder Jordi Drieman is de vierde loco. Hij krijgt economische zaken, onderwijs en jeugd onder zijn hoede. Het college gaat aan de slag voor de bestuursperiode 2026 tot 2030. En Jordi Drieman was de vorige bestuursperiode wethouder in Kranendonk. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Fever Dream, Alex Warren, hier bij Radio Horizon. En zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1994, maar het is ook druk op de weg, dus snel naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Mai Sangue Freddo hier bij Radio Horizon. Dat is uit onze zomercollectie.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 4 juni 2026 en precies 29 jaar geleden werd iets tragisch ontdekt. Het lichaam van Jeff Buckley aan de oever van de Mississippi. Jeff Buckley was onderweg. Hij was bezig met de opname van zijn tweede album. De opvolger van zijn legendarische debuutplaat Grace. Maar op 29 mei 1997 ging het de fout. Een noodlottige zwempartij in de rivier bij Memphis. Jeff was slechts 30 jaar oud, veel te jong, veel te snel weg. Zijn vader, Tim Buckley, kende hetzelfde noodlot. Op 28-jarige leeftijd overleed hij in 1975 aan een overdosis heroïne. Twee generaties muzikaal talent die veel te snel vertrokken. Jeff Buckley bracht het nummer Hallelujah opnieuw onder de aandacht. Het was geschreven door Leonard Cohen, maar Jeff's versie was speciaal, ingetogen, prachtig. Geïnspireerd door de Britse zanger John Cale. Deze versie staat op zijn album Grace uit 1994. Dat album wordt nog steeds beschouwd als een klassieker. Een meesterwerk van songwriting en zang. Jeff Buckley werd geboren in 1966 in Orange County, California. Een muzikant van grote kwaliteit, een artiest die zijn eigen weg ging. Zijn nalatenschap leeft voort, zijn muziek inspireert nog steeds generaties. Vandaag eren we zijn talent, vandaag herinneren we ons Jeff Buckley. Vandaag draaien we Hallelujah van Jeff Buckley als...
1: De open deurplaat.

blijft zo indrukwekkend mooi. Jeff Buckley en Hallelujah, hier bij Radio Horizon. John Mayer, nu. Net voor 8:15. Wat zeg ik? 8:15 in de ochtend van Horizon. Hier is Perfectly Lonely.

0: This is Not America, uit het prachtige soundtrack van de film The Falcon and the Snowman. En zo zit het erop voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen Horizon at Work. En ik ben er morgen natuurlijk weer. En deze hele week de allernieuwste van Sir Paul McCartney. As You Lie There. Onze Simpel Suzanne.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
5: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
4: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
6: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
4: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een drukke ochtendspits in de regio. Onder andere op de A58 nog. Bergen op Zoom Breda. Voor Wouwse Plantage nog 10 minuten extra na een eerder ongeluk. De linkerrijstrook is er nog even dicht. Ook de A58 naar Bergen op Zoom voor Heerlen staat er nog bij. 6 kilometer, 10 minuten door een eerder ongeluk. Dan vooral veel dagelijkse files, waaronder de A2 naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leenderheide 14 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar... en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau.

0: passagiers. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popcore La Nara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele Vendelen. De drie verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. De spits komt ten einde. In de regio nog een paar dagelijkse files die iets langer zijn dan 5 minuten. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen, 5 kilometer en 10 minuten. Ook de A59 vanuit Den Bosch file tussen Waspik en Maden, 10 minuten. En tenslotte de N279 nog Roermond-Den Bosch. Vanaf Keldonk 10 minuten totdat je de A50 op kunt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Jan van Dommelen.

Can't You Feel a Brand New Day? Ja, uit de film The Wiz met onder andere Diana Ross en Michael Jackson. Luisteraars, goedemorgen. 4:04 op deze 4 juni 2026. Horizon natuurlijk met Van Dommelen achter de knopjes. En we bedanken Rolf even wederom voor zijn ochtendprogramma. Dadelijk een werkdag, je weet het, tussen 7 en 9 uur. Ja, het WK voetbal. We hebben straks weer wat historische feiten van jaren terug en zo. Dat doen we straks in het programma nog. En ook de uitzwaaiwedstrijd gisteren. Vele mensen hebben het gezien natuurlijk. En we zijn weer heel veel wat wijzer geworden, denk ik. Iedereen is erover eens dat het eigenlijk in de eerste helft al beslist had kunnen worden dat Nederland gewoon had gewonnen. Maar ja, het mag niet zo zijn. En dan groeit Algerije in zijn wedstrijd. En die maken dan die maakt dan die goal. Die kennen we nog van de tijd van Feyenoord. En die trekt hem mooi naar binnen. En die maakt de enigste goal in die oefenwedstrijd. En ja, er is werk aan de winkel. Koeman weet het ook. En de jongens weten het ook. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is, dat is het evenement wat vandaag van start is gegaan. De Alpe d'Huez, het grote evenement tegen, althans voor de kankerbestrijding. Heel veel Nederlanders doen daar aan mee. En ook heel veel mensen uit Brabant en uit onze regio zeker. Want precies 1302 heldhaftige Brabanders bedwingen vandaag de mythische berg de Alpe d'Huez in Frankrijk. En ruim 21% van al die deelnemers aan de Alpe d'Huez komt uit Brabant. En daarmee is onze provincie weer het best vertegenwoordigd. Omroep Brabant doet vandaag heel de dag verslag van de 20e Alpe d'Huez. Nou, hoe staat het te gebeuren? Deze jubileumeditie hoeft je niks van te missen. Want vandaag gaat het volgende uitzien om 10 uur. Dus dat is nu tot circa 8:15 vanavond. Kun je kijken via de website, de app en Brabant Plus. En vanaf nu tot 5:00 op tv bij de collega van Omroep Brabant. Het is 14 kilometer afzien op een helse berg die we kennen uit de Tour de France. Met 21 bochten. Op deze eerste donderdag van juni beklimmen precies 5.352 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez. Een iconische berg in de Franse Alpen. En de eerste waren vanmorgen om 4:30 al vertrokken. De Alpe d'Huez is een jaarlijks evenement waarmee zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Vorig jaar is ruim 19 miljoen euro opgehaald en de einduitslag van dit jaar wordt vanavond rond 8:00 bekendgemaakt. Dus in dit geval volgt de collega's van Omroep Brabant.

0: Booker T. Jones en de Memphis Group van Booker T. en de MJ's. En een eerste instrumentale hit, Green Onions. En daarvoor hadden wij Lavi Siffre met Something So Strong hier bij Horizon at Work.
1: Radio Horizon. Horizon.

Dat was The Magical Mystery Morning door The Cats. Arnold Muren schreef het, hè, geloof ik. Ja. En daarvoor hadden we Lenny Malin en I'm Sitting Down Here. Ja, het WK voetbal door de jaren heen. We gaan weer eens even naar 1934. Want het WK van 1934 werd gespeeld in het fascistische Italië van Mussolini. Maar ook het Duitse team was afkomstig uit een land met een autoritaire regeringsleider, zoals we weten. En de Duitse sporters waren toen verplicht, waar ook ter wereld, de Hitlergroet te brengen voor een internationale wedstrijd. Dus ook de kwartfinale die ze tegen Zweden speelden, moest dat gebeuren. Op 31 mei 1934. En ook hingen er vlaggen met hakenkruizen in het stadion, die iedereen van onder zijn paraplu zag vanwege het slechte weer. Na de eerste ronde waren er overigens alleen nog maar Europese landen over tijdens dit toernooi. Mede omdat Uruguay weigerde naar dit WK te komen. Ze waren in Zuid-Amerika nog steeds boos dat er 4 jaar eerder zo weinig Europese landen aan hun toernooi wilden meedoen. Dan komen wij ook niet naar jullie, zeiden ze. Dus van de jongen van Uruguay, die kwamen niet. Zweden verloor deze wedstrijd tegen de Duitsers met 2-1, mede door een blessure van één van hun spelers. In die tijd was wisselen nog niet toegestaan en daarom moesten ze verder met 10 man het WK 1934.

Het geluid van de Krusty, deze studioband. Met enkele hits op hun naam. De grootste was Yellow River. En deze mocht er ook wezen, Sam Bernardino. Ook hadden ze nog Iron Horse. Dat was lang geleden. Het is bijna 10:30. We kijken nog eenmaal naar het overzicht van het WK voetbal door de jaren heen. Komen terecht in 1978. De wedstrijd Nederland tegen Italië. Ja, wat gaat er gebeuren? De dreun van Arie Haan. De Italiaanse doelman Dino Zoff weet niet wat hem overkomt in de 75ste minuut in de laatste wedstrijd van de tweede ronde. Arie Haan legt vanaf 40 meter en schiet de bal snoeihard achter Zoff. Na een 1-0 achterstand staat Nederland in één keer voor met 2-1 en plaatst zich definitief voor de finale. Een gelijkspel was overigens al genoeg geweest. De feestvreugde wordt getemperd omdat doelman Piet Schrijvers zwaar geblesseerd raakt door een botsing met Ernie Brands. En Brands schuift daarbij meteen de bal in zijn eigen netje. Ja, dat was niet zo handig, maar goed. In de finale stond trouwens Jan Jongbloed tussen de palen. Hij lijkt wel niet goed wijs, schrijft voetbalschrijver Chris Willemsen over de knal van Haan. De bal zeilt over de binnenkant, via de binnenkant sorry, van de paal in de bovenhoek. Doelman Dino Zoff kijkt als een eend naar onweer. Hij zal zich na afloop van de wedstrijd onmiddellijk onder behandeling stellen van een psychiater. Voor de tweede achtereenvolgende keer staat Oranje in de finale van de WK. En weer tegen het gastland. Niemand had er op voorhand rekening mee gehouden. Maar Nederland speelde dus opnieuw om de titel. Wat helaas wederom niet lukte.

0: Bibliotheek Kempen organiseert morgen een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouetten Quiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Theater De Borg sluit het theaterseizoen op zaterdag af met een optreden van Queen Must Go On. Queen Must Go On verwierf landelijke bekendheid als winnaar van het televisieprogramma The Tribute Battle of the Bands. Tijdens het concert in De Borg komen grote klassiekers voorbij, waaronder andere Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love en Don't Stop Me Now. Met het optreden van Queen Must Go On krijgt De Borg een waardige seizoenafsluiting. Het belooft een avond te worden vol herkenning, energie en amazing momenten voor liefhebbers van Queen en live muziek. En er zijn nog een paar tickets verkrijgbaar via de site van Theater De Borg. Zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen en de meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag 14 juni, het optreden start om 1:30 en duurt tot ongeveer 1:30. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomeritse weg in Hezen. Tot zover weer de agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, 1971, BZN. Ja, ja. En Jan Keizer zat toen nog achter de drumstel. Drumstel, hè. Leuk plaatje, hè? The Bad Bad Woman. En wie hem ook beluisterd heeft en na de rand een andere hit maakte, was Suzy Quatro. Ja, Suzy had dat heel goed beluisterd. En die kwam later met Ken the Ken. Daar komt er wel een beetje in voor, hè. Zit toch een beetje quo-werken, maar toch wel leuk. De ouderwetse BZN geschreven door de heren Tol en Type. Nou, en daarvoor hadden we de agendaberichten met Hans van Groezen en de presentatie in Hans van den Broek voor de productie alweer. En zijn we op mijn lijstje bij A4? Ja, op de A4 stonden bij BZN Gouden Ouwe. Nou, bij deze dan weer volbracht. Volbracht. Ja, het is wel snoeppapier, dus ik gooi niks weg. Hier is Katie Tenstoel.

0: Gewoon dit voor Gerard Cox. Een origineel liedje van... het liedje van Gilbert O'Sullivan, hè? Ja. Alone Again, Naturally, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou, even mijn lijstje erbij pakken. We gaan naar het WK, sorry, van 1994. Ja, Nederland zat weer eens in de pool samen met België. En voor de zoveelste keer zitten die dus weer bij elkaar in een pool. En met name de Hollanders hebben de slechtste herinneringen hieraan. En dat zal in de Verenigde Staten niet veranderen. In de Citrus Bowl in Orlando winnen onze zuiderburen met 1-0. Ondanks de aanwezigheid van 4 Ajaxiden, zoals Van Gaal eerder bepleitte. Nou, was blijkbaar nodig. Ja. Met name door het fantastische keeperwerk van Michel Preud'homme heeft België gewonnen en is Dennis Bergkamp tot wanhoop gedreven. Wat moet ik nog meer doen? Ja, ik voel me in de vorm van mijn leven. Heb de mooiste acties gemaakt, maar als de bal er niet in wil, houdt het op. Lijkt een beetje op gisteravond eigenlijk. Hè? Ja. Na Van Gaal bemoeit nu ook Johan Cruijff zich met de opstelling. Tegen België werden de grote feiten eigenlijk helemaal duidelijk.

Lynyrd Skynyrd, daar is het origineel van. Inderdaad. Niet te evenaren, maar wel leuk gemaakt. Kid Rock. We gaan nog één plaatje draaien voor de commercials en de nieuws van 11 uur. We doen dan met ABC, zoals ABC, When Smokey Sings a Tribute to Smokey Robinson and the Miracles. Die gaan we nog eenmaal voor je draaien. En dat wordt deze.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog een korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide. 6 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Forza, Nelly Furtado opende dit uur Horizon at Work. Ik ben verdomme achter de knopjes. 8:08. Voor de mensen die al op die 6 willen volgen, dat kan bij de collega's van Omroep Brabant. Mocht je in de gelegenheid zijn, dan kun je thuis dat zelfs op tv aanschouwen. You've painted up your lips and rolled.

Donna La Rosa met origineel wat we kennen van Carly Simon, Jo Zo Fijn. Dit was de tropische versie. En de volgende hebben we Kenny Rogers en de First Edition met Ruby Don't Take Your Love to Town. Ja, het wereldkampioenschap voetbal heeft heel wat bijzondere spelers naar voren gehaald. Onder andere keeper Lev Yashin. Want in 1956 won Lev Yashin Olympisch goud. En 4 jaar later werd hij Europees kampioen. Hoe kan dat? Als enige keeper ooit werd hij in 1963 uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Hij had ook een naam als penalty killer hoog te houden. Hij stopte er meer dan 150. Het voetbal had hem trouwens bijna gemist, want eigenlijk wilde hij ijshockeyer worden. In 1953, toen hij debuteerde als keeper, won hij het Russisch kampioenschap ijshockey. Net op tijd wist zijn toenmalige coach hem in te lijven voor het voetbal. Hij maakte in totaal 4 wereldkampioenschappen mee, 3 als speler en 1 als adviseur. Ooit vertelde hij het geheim van zijn succes. 1 sigaret om rustig te worden en dan een stevige borrel om de spieren te ontspannen. Ja. WK 1958. In de kwartfinale werd de Sovjet-Unie uitgeschakeld door gastland Zweden. Lev Yashin stond toen wel in de goal.

Een van de vele kroegen hits uit 1974. Ja. De Chicago Night. Label Ace was dat voor je. Na. En zo gaat het maar door, hè. Jazeker. Leuk, de plaatjes van toen en dit programma Uitwerk. Tot aan de klok van 12 uur naar de boterhammen en de koffie en de thee en de frisdrankjes. Kan allemaal natuurlijk. En ze weer op donderdag deze 4 juni. En dan gaan we door met Sister Sledge, Lost in Music.

0: Beyoncé, Geronimo Chappell. En daarvoor hadden we Sister Sledge en Lost in Music.
1: Ja, wij ook.
0: Beetje verloren geraakt, hè, om 11:30. Op deze 4e juni. Even een muzikaal berichtje. Aanstaande zondag, 7 juni. Smiddags bij Zadercentrum Geenhoven aan de Hoppen, waar we ze vallen hadden. Een optreden van de band Rewind. Ja. En die staan voor hele fijne dansbare muziek. En die scoren de hits van de jaren 60, 70 en een beetje 80. En daar hoort deze denk ik ook wel bij. Rewind bij Geenhoven, 7 juni. Begint om 3:00.

0: Zondag vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel van 10 tot 4 uur. Inwoners openen hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjeszagers kunnen een route uitstippelen langs de verschillende verkooppunten en zo op zoek gaan naar vondsten en leuke aanbiedingen. Deelnemende adressen zijn voorzien van raamposters om bezoekers attent te maken op hun deelname. De jaarlijkse garageverkoop in Budel, zondag van 10 tot 4 uur. Op zondag kan je een exclusief kijkje nemen achter de schermen van de Brabantse Dag 2026... tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weidebossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren dan daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Nieuw dit jaar is de combinatie met spijkerspelen. Naast de presentaties van de ontwerpen kunnen bezoekers ook genieten van sportieve en ludieke wedstrijden tussen de wagenbouwersgroepen. Daarmee staat die middag niet alleen in het teken van creativiteit, maar ook van gezelligheid en ontspanning. De bouwmarkt en spijkerspelen zijn vrij toegankelijk en iedereen is welkom. Zondag 7 juni in Sportpark De Weidebossen op de korfbalvelden in Hezen. Het seizoen van zomer op zondag in de Smeltkroes wordt aanstaande zondag sfeervol afgesloten met een optreden van de bluegrass band Hillbilly Hayride. Deze vijfkoppige band uit de Peel brengt een mix van all-time originals, traditionele bluegrass en aanstekelijke hillbilly muziek. Met meerstemmige zang en instrumenten als banjo, mandoline, contrabas, gitaar, ukulele en lapsteel zorgen de muzikanten voor een energieke middag vol Amerikaanse rootsmuziek. De band was eerder te zien op verschillende festivals en trad onder andere op in de Boskuil in Weert, Café Wilhelmina en de Effenaar in Eindhoven. Met deze sfeervolle middag voor liefhebbers van bluegrass, folk en Americana sluit de Smeltkroes het culturele seizoen op passende wijze af. Zondag om 3 uur in de Smeltkroes. Toegang is €10 per persoon en kaartjes zijn te bestellen via de website van de Smeltkroes. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

De versie van Peter and Gordon, I Go to Pieces. En we bedanken Hans van den Broek en Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten hier bij Horizon. Hier is de opname van Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now.

0: Substitute. The Who.
1: Who?
0: The Who. Oh ja, die. Ja, ja. Wie was John Entwistle op bass, Keith Moon on drums. We gaan nog meer even kijken. Roger Daltrey, die zong en die speelde harmonica. En Pete Townshend, natuurlijk de grote kracht achter The Who van vele hits. In Amerika zijn ze ontzettend populair geweest. Ja. Mede onder andere door het Woodstock Festival 69. Een van de bands uit Engeland die de pannen van de dag speelde. Daar ging dan niemand als buiten, in die tent. Ja. Overdekking, een soort overdekking was het. Dat was eigenlijk nog niet echt een podium. Nee, nou ja, goed. Ze stonden er wel en maakten het helemaal gek. Ik kan ook even vermelden dat op zaterdag 27 juni in Vegoorhof van heden... ik heb weer een berichtje gehad van de jongens, dankjewel... daar een optreden van Rudy's Sound, fijne dansbare muziek. Zaterdag namiddag 5 uur gaat het beginnen... en het gaat zo de avond in afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. Dus op zaterdag 27 juni, niet te vergeten. En wat doen wij met het WK voetbal? We hebben een beetje een overzicht gedaan van alle jaren. Zo'n beetje. Nou, niet alle jaren, maar wel de leuke dingetjes die zijn blijven hangen. Morgen gaan we even kijken hoe dat de pools eruit gaan zien. Want daar hebben we nog niet helemaal in verdiept. De meeste denk ik nog niet. Want dat lijkt allemaal wel ver weg. Want eind volgende week gaat dat beginnen. Ja. Daarom gaan we morgen eens bekijken hoe dat de poolindeling is. En even kijken, ook al wat wedstrijden belichten die dan op die donderdag gaan beginnen, 11 juni. En dan vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni. Tot aan de zondag, net voor Nederland belangrijk. We hebben eerst die andere oefenwedstrijd nog, dus niet alles tegelijk. Hè? Ik ga even kijken. Ik ga zo naar Supertrap nog voor je draaien. En misschien nog een stukje Charles en Eddie. En dan ga ik heel voorzichtig richting de commercials en het nieuws van 12 uur. Op tijd even in de boterhammen trommel duiken vandaag. En hou het weer even een beetje in de gaten. Want ze geven behoorlijk wat vochtigheid af vandaag. Regenbuien nog in de loop van de dag. Met harde wind. Straks na 12 uur. Dan is het non-stop bij Horizon tot aan de klok van 2 uur. Dan hebben we weer een tussenuur met Peter van Echt. En dan tussen 4 en 6 weer echt van Echt met Peter van Echt. En dan gaan we de avond in. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. De collega's houden je op de hoogte. En mocht je al op die 6 nog willen volgen... dan kan bij de collega's van Omroep Brabant via het tv-kanaal. Onder andere op de website of de apps. Bedankt voor het luisteren. Alvast veel plezier nog vandaag. En tot morgen.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoot. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd wat onrustig druk in de regio. Bijvoorbeeld op de A58 aan file Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder. 13 kilometer, 20 minuten. Ook op de A73 naar Nijmegen file tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg. 10 minuten dus. En tot slot even naar het spoor, want door een seinstoring rijden er geen treinen tussen Mook en Kuik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw half uur.
1: Radio Horizon.
0: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Linnen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vanlinnen-mondzorg.nl. Van Linnen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
4: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw half uur.
4: Radio Horizon.
0: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.

0: Bibliotheek Kempen organiseert morgen een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouettenquiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Theater De Borg sluit het theaterseizoen op zaterdag af met een optreden van Queen Must Go On. Queen Must Go On verwierf landelijke bekendheid als winnaar van het televisieprogramma The Tribute Battle of the Bands. Tijdens het concert in De Borg komen grote klassiekers voorbij, waaronder andere Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love en Don't Stop Me Now. Met het optreden van Queen Must Go On krijgt De Borg een waardige seizoenafsluiting. Het belooft een avond te worden vol herkenning, energie en amazing momenten voor liefhebbers van Queen en live muziek. En er zijn nog een paar tickets verkrijgbaar via de site van Theater De Borg. Zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen en de meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de Venne. Zondag 14 juni, het optreden start om 1:30 en duurt tot ongeveer 1:30. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomeritse weg in Hezen. Tot zover weer de agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

2, 3, come on, girl.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
8: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Echt.
10: Donderdag 4 juni. Een bijzonder goedemiddag. Bedanken wij Peter Zwaak voor de muziek in zijn lunchprogramma De Smaak van Zwaak. Zijn we er weer klaar voor? Een

Ja, leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Even na 2 uur, donderdag 4 juni op de kalender, ik zei het al. En dit nieuwe tussenuur zijn wij begonnen met de muziek van Snow Patrol en Jorde Just Say Yes. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons, hè? Info@rtvhorizon.nl. Hold up!

Move Light On is een nummer van Tom Walker dat uit werd gebracht op 13 oktober 2017. Het nummer is geïnspireerd door een vriend van Tom Walker die verslaafd is. En in de clip zie je een man die in zijn eentje in een bootje op zee zit. En eigenlijk niet goed weet wat hij moet. En ja, dit zou kunnen slaan op de verslaafde vriend van Tom. En door een lichtje aan te laten, hoopt Tom dat zijn vriend weer de goede weg kan vinden. Dat is een beetje de plaat en zijn verhaal. Ook wel eens leuk om te horen, toch? Het is bijna 15 minuten over 2. Dit is muziek uit Noorwegen. Dit is Aha en Thank

sluit het theaterseizoen op aanstaande zaterdag 6 juni af met een optreden van Queen Must Go On. De succesvolle tribute band brengt een avond vol bekende Queen hits en staat vanaf 8:30 op het podium in Budel. En Queen Must Go On verwierf uiteindelijk landelijke bekendheid als winnaar van het televisieprogramma The Tribute Battle of the Bands natuurlijk. Zaterdag 6 juni, 8:30 de aanvang, ik zei het al, Theater de Borg. En tickets kun je bestellen via Theater de Borg. Dus zal een hele mooie avond gaan worden. Dat kan bijna niet anders. En nou had jij natuurlijk verwacht dat we iets zouden gaan draaien van Queen. Nou ja, zo voorspelbaar.

is ermee 5 minuten voor 3 geworden. Het is hartstikke nieuw. Hadden wij U2, Ed Sheeran en Terras Topolia, als ik het goed uitspreek. En het heet Yours Eternally. Het is hartstikke nieuw. Ik zei het al, staat in de hitparade genoteerd. Je hoort hem nog vaker voorbij komen de komende periode hier op Radio Horizon. Dat is een ding wat zeker is. Mooi hè, dat ze elkaar zo vinden. Dit is George Ezra en Anyone For You.

Hadden we George Ezra met Anyone For You. En vlak hiervoor hebben we nog kunnen luisteren naar de headlines van het regionieuws. Is het nu dan toch echt de tijd voor het volledige regionieuws?

G en de Jonas Brothers. En daarvoor hadden we dus nog het regionieuws. En alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen, je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Is dit Wes met Alanay.

Sylvester and You Make Me Feel Mighty Real. Het seizoen van Zomaar op Zondag in de Smeltkroes wordt op zondag 7 juni aanstaande sfeervol afgesloten met een optreden van de bluegrass band Hilly Billy Hayride. Het concert begint om 3 uur in de Smeltkroes in Maarhezen. De toegang is €10 per persoon en kaarten kun je bestellen via de website van de Smeltkroes.

Vind je het leuk, ja? Hadden wij Topic en Becky G. En die heette Sorry Papi. Dus aanstaande zondag dus in de Smeltkroes de bluegrass band Hilly Billy Hayride. Het is een vijfkoppige band uit de Peel. En zij brengen een mix van all-time originals, traditionele bluegrass en aanstekelijke Hilly Billy muziek. Ze maken muziek met dubbele zang, meerstemmige zang, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En instrumenten als bijvoorbeeld de banjo hoor je voorbij komen. Je hoort de mandoline voorbij komen. Je hoort de contrabasgitaar voorbij komen. De ukulele, allemaal nog duidelijk tot op dit moment. Maar ze maken ook gebruik van de lapsteel. Nou ben ik wel eens benieuwd wat in godsnaam de lapsteel is. Mocht je het weten, laat het mij even.

houdt me toch een beetje bezig, dat instrument de lapsteel. We kunnen het aanstaande zondag allemaal zien in de smeltkroes in Marese. Maar mocht jij dus weten wat het instrument de lapsteel is, deel het met mij. Hadden wij Robin Schulz en I Believe I'm Fine. Het zit erop het tussenuur van deze donderdagmiddag. Ik bedank je voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne middag van. En straks om 4 uur dan melden we ons weer voor een nieuwe Echt van Echt. Is dit nog Harry Styles en The American Girls?

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar het vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 160 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Eindhoven naar Utrecht voor het knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Doe je er een kwartier langer over. De N280 Mönchengladbach richting Beert tussen de grens en Roermond-Oost. 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ja, en wat hebben we zitten zwaaien gisteravond, maar met niet echt een goed gevoel zijn onze helden vertrokken naar Amerika. Een bijzonder goede middag en welkom bij deze nieuwe Echt van Echt.

deze donderdag. Een onstuimige donderdag, kunnen we wel zeggen. Hadden wij de Pet Shop Boys en Jorden It's a Sin. Een bijzonder goedemiddag. Wat gaan wij doen deze middag? Nou, een heleboel lekker en ook gezellige muziek draaien. We hebben later natuurlijk ook weer aandacht voor de Horizon Agenda. En wil jij daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Leuk dat je luistert. Dit is Guru Joss en Infinity.

0: Lisbeth Cornelissen verzorgt op zaterdag 20 juni een optreden in de Schoenendoos in Hezen. Liefhebbers van folk, volksmuziek en luisterliedjes mogen zich verheugen op deze muzikale avond. David trekt al jarenlang als troubadour door het land en met zijn gitaar en ook zijn fluit. Daarnaast bespeelt hij ook de mandoline en de banjo. En ook speelt hij in diverse folkgezelschappen, waaronder de legendarische Veulpoepers. Zaterdag 20 juni. Het begint om 8 uur in de Schoenendoos in Hezen. De entree die bedraagt €13 bij de voorverkoop. Aan de kassa betaal je €2 meer en kaarten kun je bestellen via de website van de Schoenendoos.
1: Radio.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Horizon.

heerlijke festivalplaat. Deze Beba, Rexha en Fateless en Your New Religion. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt op zondag 14 juni haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn de bezoekers van harte welkom voor een gezellige en ook leerzame middag voor het gehele gezin. Kinderboerderij De Kleine Meer vind je aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Je kunt zien demonstraties over het schapenscheren, het spinnen van wol. Ontmoet ook de imker en leer uiteindelijk ook meer over bijen. Speurtochten voor de kinderen, springkussen en een barbecue en wat al niet meer. Lijkt me een hele gezellige middag. Zondag 14 juni, dus op de kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard, de open dag van 1 tot 5 uur. Dit is Whitney Houston en Love Will Save the Day.

Milieu hoorde je met Dark Before the Dawn. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de grote heide met de nieuwe speurwandeling De Wonderkammer van het Woud. De speurtocht combineert de natuurbeleving met fantasie en avontuur. En wil je daar meer over weten? Ga dan even naar onze website. Daar zie je een behoorlijk artikel daarover te lezen. Maar je kan natuurlijk verder ook meer informatie vinden op www.degroteheide.eu/wonderkammer. Geschikt ook voor kinderen, gezinnen, maar ook voor scholen bijvoorbeeld. Dit is Tina Turner en We Don't Need Another Hero. Out of the blue.

May Baldock, oftewel Tina Turner. Muziek uit 1984 van het album Private Dancer. Uit de film Mad Max met Mel Gibson was dit Tina Turner dus met We Don't Need Another Hero.

was het Wham Do Project en King of My Castle. En daarvoor hadden we nog Zoe Levi en Snelle met Ik Zing. Gaan we zo luisteren naar de Horizon Agenda. En tot aan die tijd is dit Spanda Ballet en True.

0: Muziekvereniging Poort van Brabant bestaat 70 jaar... en viert dat samen met JC Harlekijn in een groot jubileumweekend op het Raboplein in Marhezen. 3 dagen lang staan muziek, zang, ontmoeting en gezelligheid centraal. Het feestweekend begint op vrijdag met het Harlekijn Zomerfeest. Op zaterdagmiddag zijn de basisschoolkinderen welkom tijdens een speciale kindermiddag. Zaterdagavond staat in het teken van Amazing Concert. Zondag start om 11 uur met een muzikaal preuvement, waarbij bezoekers kunnen genieten van live muziek van verenigingen uit Marhezen en omgeving. Poort van Brabant biedt het jubileumweekend samen met JC Harlekijn aan als cadeau aan alle inwoners van Marhezen en omgeving. Het weekend van 19, 20 en 21 juni op het Raboplein in Marhezen, het Harlekijn Zomerfeest. Kindermiddag, Amazing Concert en een muzikaal preuvement. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Op zondag 21 juni verzorgen het Gilde Sint Agatha, fanfare en slagwerkgroep Sint Nicasius en popgroep Lanara samen een bijzonder midzomerconcert in Hezen. Op het terrein van het Gilde kan je een gevarieerde middag vol muziek, zang, traditie en de gezelligheid verwachten. De middag wordt geopend door de jeugdleden van Tada en het Pim-orkest van fanfare Sint Nicasius. Daarna kunnen bezoekers genieten van een afwisselend optreden van fanfareconcert en slagwerkgroep en popcore Lanara. Ook zijn er demonstraties van het traditionele vendelen. De 3 verenigingen treden zowel afzonderlijk als gezamenlijk op. Naast muziek en entertainment is een gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het evenement is bedoeld voor jong en oud en biedt een gezellige middag voor het hele gezin. Zondag 21 juni van 1 tot 5 uur op het terrein van het Gilde Sint Agatha aan de Kapelstraat 23 in Hezen. De toegang is gratis. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Marhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Marhezen en Sportpark Marhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

vijf uur. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Hadden wij nou Kanaals Barkley met Crazy en daarna voor Lady Antebellum met Just a Kiss. Tot zo.

Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Er staat 280 kilometer file alleen al in het zuiden. Op de A2 vanuit Luik naar Eindhoven, dan loopt het vast bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen een kwartier vertraging door een ongeluk. A2 richting Utrecht tussen Bokstel Noord en Waardenburg. 35 minuten vertraging. En op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van Egg.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: dag. Ja, altijd wel leuk om een kaartje te krijgen natuurlijk. Hè, met daarop de tekst liefst uit Londen. Hadden wij bluff op bijna 15 minuten over 5 op deze regenachtige donderdag. Yvian Heesen-Leende die organiseert op vrijdag 19 juni een avondfietstocht over de Strabrechtse Heide. De tocht voert de deelnemers langs de uitgestrekte heidevelden en vennen van dit bijzondere natuurgebied in de omgeving van Heesen. Laten we wel hopen dat het weer dan een beetje beter is. Vertrekpunt parkeerplaats Staatsbosbeheer De Rul. Start dus om 8:30 vrijdag 19 juni. En de tocht die duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Meer informatie over de publieksactiviteiten van IVN Heesen-Leende is uiteindelijk ook weer te vinden op de website van IVN Heesen-Leende. Dit is Falco en Ginny.
1: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder?

Ik ken in ieder geval één iemand die deze plaat uit de volle borst mee heeft gezongen. Hadden wij Falco met Genie in het programma Echt van Echt. Ja, The Cure. Hè. Ze staan na 40 jaar weer op Pinkpop binnenkort in Landgraaf. Dit is trouwens geen muziek van The Cure. Het is Olivia Rodrigo. Maar het plaatje heet The Cure.

Ja, The Cure. Een van de hoofdacts op Pinkpop 2026. Op zaterdag 20 juni kun je ze aanschouwen. 40 jaar na dato zijn ze uiteindelijk weer terug in Landgraaf. Maar nogmaals, dit had niks met The Cure te maken. Het plaatje heet toevallig wel The Cure. En het was inderdaad de nieuwe van Olivia Rodrigo. Dit is Sarah and Hurt Me. Yeah.

Wel nee, daar gaan we lekker mee door. Don't Stop the Music, 24 uur per dag hier op Radio Horizon. Hadden wij muziek van Lionel Ritchie. Kinderboerderij De Kleine Meer in Valkenswaard houdt op zondag 14 juni weer haar jaarlijkse open dag. Tussen 1 en 5 uur zijn bezoekers van harte welkom. Uiteindelijk voor een gezellige en ook leerzame middag voor het gehele gezin. Zondag 14 juni, het begint dus om 1 uur, het duurt tot 5 uur. En je kunt de kinderboerderij vinden aan De Kleine Meer kun je vinden aan de Bosstraat 45 in Valkenswaard. Dat was hem inderdaad. En je kunt bijvoorbeeld kijken naar een demonstratie schapen scheren. Je kunt ook kijken naar hoe er wol gesponnen wordt en ontmoet de imker. En leer meer over de bijen. Speurtocht voor kinderen. Verder is er nog een springkussen en zelfs nog een barbecue. Dus ik zou zeggen, zorg dat je erbij bent. Dit is Queen and a Crazy Little Thing Called Love.

blijft een toch wel een bijzonder plaatje, deze set. En Ellie Duhay en Are You Happy Now? En daarvoor hadden we dus nog Queen met A Crazy Little Thing Called Love. We laten het lichtje branden. Leave a Light On, Belinda Carlisle. En met dit plaatje zijn wij onderweg naar zometeen alweer de allerlaatste Horizon Agenda voor deze donderdag.

0: Bibliotheek Kempen organiseert morgen een feestelijke boekstartdag voor jonge kinderen. In zowel Valkenswaard als Budel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar samen met hun ouders of grootouders of verzorgers hiervoor welkom. Naast een workshop kunnen bezoekers deelnemen aan de Boekstart Silhouetten Quiz. Kinderen die bekende boekfiguren herkennen, mogen grabbelen in een grabbelton en ontvangen een klein prijsje. De quiz is zowel vrijdag als zaterdag tijdens openingstijden te doen. Op vrijdag is er bovendien gelegenheid om samen met een medewerker van de bibliotheek voor te lezen. Ouders met jonge kinderen kunnen daarnaast lid worden van de bibliotheek. En voor baby's van 0 tot 18 maanden is er een gratis boekstartkoffertje beschikbaar, zolang de voorraad strekt. De Boekstartdag is een landelijk initiatief waarmee bibliotheken jonge kinderen al vroeg kennis willen laten maken met boeken en voorlezen. Praktische informatie over de Boekstartdag in Bibliotheek Valkenswaard en Bibliotheek Budel vind je op bibliotheektekempen.nl. Theater De Borg sluit het theaterseizoen op zaterdag af met een optreden van Queen Must Go On. Queen Must Go On verwierf landelijke bekendheid als winnaar van het televisieprogramma The Tribute Battle of the Bands. Tijdens het concert in De Borg komen grote klassiekers voorbij, waaronder andere Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love en Don't Stop Me Now. Met het optreden van Queen Must Go On krijgt De Borg een waardige seizoenafsluiting. Het belooft een avond te worden vol herkenning, energie en amazing momenten voor liefhebbers van Queen en live muziek. En er zijn nog een paar tickets verkrijgbaar via de site van Theater De Borg. Zondag 14 juni verzorgt popzanggroep Joyum uit Gelderop een sfeervol concert op natuurbegraafplaats Schoorsveld in Hezen. Joyum brengt zangplezier en gezelligheid samen in een afwisselend programma met bekende popnummers. Tijdens het concert klinken zowel Nederlands als Engelstalige nummers in verschillende stijlen en de meeste liedjes worden 3 of 4 stemmen gezongen, dat samen met de begeleiding door de band een mooi effect geeft. Bezoekers kunnen naast de muzikale ervaring ook genieten van de mooie locatie met uitzichten over de vennen. Zondag 14 juni, het optreden start om 1:30 en duurt tot ongeveer 1:30. Natuurbegraafplaats Schoorsveld aan de Zomeritse weg in Hezen. Tot zover weer de agendaberichten. Deze berichten en alle andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

blijft altijd wel een heel gezellig plaatje. Guus Meeuwis en Brabant. Het is nog steeds het onofficiële Brabantse volkslied. Het zal ook wel nooit het officiële gaan worden. Maar wat mij betreft mag het wel. Oh, het begint alweer weer drukker te worden, zie ik.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
6: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nog een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Den Bosch-West en Waardenburg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er 20 minuten langer over. Op de A27 Utrecht-Breda ook 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. En de A50 Eindhoven-Os tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord doe je er 3 kwartier langer over. De N267 van Drunen naar Andel voor Wijk en Aalburg is het op onthoud 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Radio Horizon.
0: Horizon. Hans van Dam.
10: Ja, er komt langzamerhand een beetje de kater weg, hè, van gisteren tegen Algerije. Ik bedoel, 0-1, waar praten we over? Maar we zijn nog niet begonnen, jongens. Het kan nogal altijd beter, zullen we dan maar zeggen. Hallo en van harte welkom. Knoop in 1 rijden met Phil en Philip. En Easy Lover.

Champions League muziek. Daar gaat het over hele andere dingen. Vriendendiensten in dit geval. Philip Bailey die zong mee op Easy Lover. Het nummer dat je net hoorde uit 1985. En Phil Collins die speelde en zong mee op Walking on the Chinese Wall. Van de man van Earth, Wind and Fire. Bijna 8 minuten over 6. Goedenavond nogmaals. Donderdagavond 4 juni. Bedankt Peter van Echt voor Echt van Echt. Die is er uiteraard morgen weer. We hebben een leuk programma. Een aantal platen die je niet zo vaak hoort. We doen ook nog wat dansbaar. Zoals deze. Spiller Groove Jet.

Echt zo'n radio-hitte, jongens. Dit 1986, die Outfield band uit Londen had één hit. En laat dat nou deze geweest zijn. Die hadden we het bakje one-hit wonders gehaald, zullen we dan maar zeggen. Inderdaad. 6:15. Onderweg naar Don Henley. Maar hier is deze man nog. Hij maakte zijn televisiedebuut bij Jules Holland. 2012. En dat was het jaar dat deze plaat uitkwam. En een paar jaar geleden opnieuw. Omdat hij zo mooi is. Another

Dan laat ik eens de lekkere lange uitvoering draaien van The End of the Innocents. Want die is er wel degelijk. 1989. Don Henley en Bruce Hornsby. Was geen straf hoor. Straks nog de ANWB die ons komt vertellen hoe dat het reilt en zeilt op de weg. Want het heeft aardig geregend. Ik weet niet hoe dat bij u zit natuurlijk, maar hier wel in ieder geval. En we hebben Master KG nog en Namchebo. Die hoor je straks naar Sharon Redd in The Name of Love.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral nog vertraging op deze wegen. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel doe je er 20 minuten langer over. Op diezelfde A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch, heb je een kwartier vertraging voor Zaltbommel. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten extra. De A50 van Eindhoven naar Os tussen Son en Breugel en Veghel-Noord 9 kilometer door een ongeluk. Weg is weer vrij, maar kost je toch nog 3 kwartier extra. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

mensen zich wel eens afgevraagd waarom dat de man altijd scheef staat. Nou, dat kan ik u direct vertellen. Zijn ene been is namelijk een heel stuk korter dan mijn andere. Het scheelt een paar centimeter. Iggy Pop uit zijn Lust for Life album 1977. Dankbaar nummer in dit café, dit lekker om mee te zingen. Het moet allemaal niet moeilijk zijn. The Passenger draaien. Dit komt uit 1981. Kim Carnes, prachtige Bette Davis.

0: Wat een heerlijk lief, ongecompliceerd liedje van de band uit Bristol. The Sundays, 1990. Heel klein hitje. Here's where the story ends.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.
1: Radio Horizon.
0: En tijd voor de beenwarmers.

Franse disjockey Sugel en Salto die gingen te raden in de reggae-wereld. Sister Nancy, zeer bekend, die had er een nummer, een hit mee in 1993. Jamaican Bam Bam draaiden we nog een keer.

0: een stevige rock ballad mag je ons altijd wakker maken hoor. 1988, Whitesnake. Lang geleden dat we daar nog eens wat van gedraaid hadden. Kon natuurlijk ook Here We Go Again, had ook nog gekund. Maar ik dacht, laat ik eens een ballad doen, waarom ook niet. We eindigen met het simpeltje zijn van vandaag. Dat is die nieuwe van Paul McCartney uit zijn nieuwe album. As You Lie Here. Ik moet het wat vaker horen, maar ik begin hem steeds beter te vinden.
1: I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
2: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er een kwartier langer over. De A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens heb je ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
3: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
2: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwachtbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Waarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Jan Luijks.

En wat een tweestrijd was dit, hè? Veel jaar geleden, Samba de Janeiro, geproduceerd door een duo, kreeg een ruzie. En die ging door als Bellini en de andere als Carillo. En Bellini werd de grote winnaar natuurlijk in de hitlijst All Over the World. En Samba de Janeiro.

tegen elkaar vertellen natuurlijk dat het weekje zo snel voorbij gaat natuurlijk. Voor je het weet, ik heb het gevoel dat ik hier 2 dagen geleden voor het laatst ben geweest in de studio. Maar dit is het met de waar vandaag en kijk naar buiten. Het is droog. De temperatuur is best lekker. En wat een verschil met vorige week natuurlijk. Maar ja, dat is typisch Nederland, hè. Goed, het weer, daar gaan we niet over hebben. Daar hebben we geen invloed op. Wel op de lijst van vanavond. De boys ook. Dankjewel alvast voor al die leuke suggesties. Wat hebben we weer genoten van al dat mailverkeer. En die mooie verhalen die erbij horen. Ja, hier in Dance Tracks on your radio.

En blijf dat vooral doen natuurlijk via DanceTrax, dubbel X op het einde. DanceTrax natuurlijk op zijn Engels, hè. Niet CKS, maar dubbel X. @r2horizon.nl. Elke week een beetje, ja, dat herhalend natuurlijk. Want er zijn mensen bij die dan uiteindelijk denkend hebben gemaild. Maar dan komt het in een andere box terecht dus. Ben er waarschuwd, dubbel X op het einde. Anders kijk maar bij ons op de site, horizon.nl. Daar staat het namelijk heel duidelijk op. Elke donderdag gaan we tussen 9 en 12 uur. En als we dan praten over de lijst, dan zijn er wat gaatjes door mijn producer opengelaten. Die kun je vanavond invullen, dus gebruik dat mailadres om even toevallig muzikale ondersteuning te krijgen. Ik kan me zo voorstellen, de meeste mensen zijn lekker thuis. We hebben vandaag eigenlijk wel afgesloten in die zin van werk. Maar vergeet niet dat er veel mensen natuurlijk ook, voornamelijk in de hulp en in de productie, gewoon aan het werk zijn, hè. Economie gaat voortaan 24 uur per dag door, hè. Laat staan 7 dagen per week, het is ongelooflijk, hè. Maar goed. Ben je zo'n persoon die aan het werk is, laat het even weten. Stuur ons even een mailtje. En denk mee in Dance Classics, de Funk en Soul Classics. Of een lekker floorfiller van toen, jaren 70, 80.

0: jaren 70. Terwijl er een aantal plaatjes staan. Wat dacht je van Gonzales en I Haven't Stopped Dancing Yet. Dat is ook leuk trouwens, hè? Die zit dan. Even kijken, Don Brown, Funky van Jamaica. Daarnaast hier staan die SOS Band en Take Your Time, Do It Right. En een speciale mix van Michael Jackson, Off The Wall. Eerst van Martin Lenus, zit erbij uit Hezen. Hij zegt, ik praat over een plaatje van Chic. Bij jou weer herontdekt. My feet keep dancing.
1: Tot 12 uur. De beste.
2: Disco en Soul Show Classic.

Op deze plaat namelijk heeft hij met zijn vriendin destijds aan dansen, wat uiteindelijk zijn vrouw is geworden. En als deze plaat voorbij komt, zegt hij, worden we allebei heel vrolijk. Ik kon je wel eens roepen dat het een soort van feel-good plaat is. Nou, dit is zo'n inderdaad voorbeeld van een feel-good plaat. En als je er eentje voor ons hebt, nou, stuur ze even door natuurlijk. Dance Tracks, dubbel x op het einde, rtvhorizon.nl. Goed. Even de hart onder de riem steken, want ik heb net een appje gekregen van collega Peter van der Zanden. En ja, ik moet toch zeggen, Peter, oeh, ik schrik daarvan. Ik ga je muzikale vitamine geven. Hij voert namelijk deze aan, die van Joe Thomas. Plato's Retreat.

Vietnam. Hier op de radio hoor je natuurlijk bij Radio Horizon en Dance Tracks on your radio. Maar ja, dit is dan zo'n plaatje, dat komt dan uit Heerlen. Een aanvraagje weer uit Limburgse. En dan surfen wij ook over de grens.

niks. Hij zegt die SOS band, die Sound of Success band. Take your time. Wat een fantastische plaat, zegt hij. Een beetje vergeten natuurlijk. Hè. Jongens, hier op jouw donderdagavond, want hierbij natuurlijk Dance Tracks on your radio. En ik zie je zo kijken, heb ik toevallig al mijn plaat voorbij horen komen? Nee, natuurlijk, want er zijn natuurlijk die mixen in de wereld gemaakt. Zoals deze van Michael Jackson, Off the Wall.

DJ's in de wereld die de parts hebben gekregen, opnieuw hebben opgebouwd. Om het een beetje kort samen te vatten. En dan krijg je dit resultaat natuurlijk. Hè. Wat lekker natuurlijk. Op Edith Snijders trouwens ook niet te vergeten. Op de Wall zeggen ze een van mijn favorietplaten van Michael Jackson. Eigenlijk graag, hè. Veel dom muziek dan King of Pop heten. 7:30 op jouw nummer 1 van de donderdagavond hier bij Radio Orgel. En denk je van, hey, hebben die jongens zo'n nieuwe muziek? Zeker wel. Graag nog een keer je voorstellend. Mickey Moore. En NDT. Oh. The People. Dance Tracks.

0: 12 uur de beste
1: disco en soul show classics.
0: Dance tracks.
2: Horizon.

Dat is leuk. En misschien heb jij die tijd zelf al meegemaakt dat je wat ouder bent, maar het niet aan je ziet, hè? Heel belangrijk, deze komt daar tevoorschijn, zegt hij. Een plaat die ik eigenlijk nooit behoor zal horen. Uitstekend is voor de donderdagavond voor Dance Tracks. Shake your booty. En wat een lekkere plaat van Casey en de Sunshine Band. Oh, de man is nog steeds onder ons, hè? Ja, wel wat dikker geworden. We hebben geen voor ons. Blijf ze vooral doorsturen. Dance Tracks, dubbel X op het einde, RTW Horizon. En daarvoor nog een nieuw plaatje van Mickey Moore en Andy T. All the People. En je weet het, nieuwe muziek blijven altijd aan je voorstellen. Want het komt uit de categorie New Disco. En het leuke is ook dat de jeugd, zeg maar, het ook al een beetje oppakt. Hè? De oude muziek, de nieuwe muziek. En kijk wat er op dit moment in de hitlijsten staat. Het volgende hebben we trouwens weer eentje voor je. Die zijn al een paar weken aan het promoten hier, dus... En dit dan? Ja, dit komt door Els. Els zit lekker aan een glaasje wijn. En zegt, oh, doe mij een plezier. Love Unlimited. And I'm so glad that I'm...

biertje erbij. Lekker genieten van al dat oude spul. 70, 80, af en toe een beetje jaren 90. En gaan we daar lekker door. Alles erbij het weer. Het is nog steeds 17 graden bij de toast. Tom Brown, Funkin' for Jamaica.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Jan Luijks.

Dirk Romans heeft er namelijk voor gemeld en zegt: ik ben gaan zoeken. Ik weet dat hij twee hits heeft gehad. Eén grote, Don't You Want Me in deze. En dat project waar ooit Rollo van Faithless, de grote producer achter Faithless, dat project, is hier ooit mee begonnen als een soort van studioproject. En meteen sloeg het aan natuurlijk. En hij ging door met produceren en kwam uiteindelijk met een hele grote werk tevoorschijn, Faithless. Hè. 10 over 10, op jouw donderdagavond hier, de mooie donderdagavond. Hè. En ik zie je zoal denken van, hé, ik heb een lijstje doorgestuurd. En ik heb ook even gecreëerd via Facebook natuurlijk, via de socials. Ik moet toch goed nadenken. En daar heb ik Jos van Iersol, die vraagt dan weer: heb je toevallig iets van Gary Lowe? Nou, daar hebben we natuurlijk verschillende platen van, maar dit is toch wel een gekende clubklassieker. En dan zie ik je denken, potverdorie, dat is lang geleden. Nou, Joyce stuk hier en Dance Tracks on your radio. Heb je er eentje voor ons? Stuur ze vooral door, hè. Dance Tracks op Alexa Brein, het RTW Horizon. Muzikale ondersteuning, daar zijn we vanavond ook voor natuurlijk, hè. En zet hem wat harder. Standje ruzie, mag, hè. You are a danger.

en upgrades wereldwijd. Er wordt er vaak gevraagd van, hoe zit het dan, Jan? Nou, dat zijn de jongens die hebben dan van de platenmaatschappij een aantal parts gekregen. Dat mogen ze dan weer in hun eigen studio in elkaar zetten, maar niet voor commerciële doeleinden. Dus vandaar. En je hoort hier natuurlijk op jouw donderdagavond bij Dance Tracks on your radio. En ik zie je zo denken, ja. Als eenmaal het schijf in je hoofd begint te draaien, je gaat denken in die tijd, dan ga je terug naar de tijd van waar je op school zat, op welke, tenminste, aan welke muziek je aan het luisteren was. En dan, ja, goed, dat willen we graag van je weten, dus mag het, je mag het gewoon doorgeven. En dan zijn het er 1, 2, 3, 4 of zijn het er 20, het maakt ons niet uit. Voorzie ons gewoon voor volgende week weer van een heel leuk lijstje. En dan gaan we ons best doen om daar een aantal tricks van te lijsten. En dan komt alles dik voor elkaar natuurlijk. Speciaal voor Paul aan het werk in Eindhoven, deze van de Rider Michael Walden. En

en van start hier bij Anja Beekmans. Gewoon deze plaat toch gemeld. Zegt ze, feestje. Feestje als je deze plaat op een feestje draait. Ah, altijd ambiance. Dan moet je wel deze versie draaien natuurlijk.

doe ik namelijk helemaal te zeggen. En ja, ik moet zeggen, zo'n plaat op de radio maakt wel inderdaad het een en ander los, hè. 2:30. En ik denk, weet je wat? Dan gaan we een beetje wat energy nogmaals door je speakers pompen. In plaats van de M4 van Patrick Cowley. Samen met de Purple Disco Machine.

En het is zo mooi dat mensen hun eigen verzameling nog een keer na gaan kijken. En ik weet het, als je helemaal muziek gaat draaien uit je eigen verzameling, dan is een avond natuurlijk zo voorbij, hè. Yuri Pennings. Hij zegt, ik hoorde je laatste, dit is de best disco in town. En de Ritchie Family, ja, hebben het natuurlijk meer gedaan, hè. Een lekker commerciële aanjager, deze Gimme a Break. Ah, die best een goede feel-good plaat, zegt hij dus. En meer van dat soort plaatjes op zijn lijstje. Dank je wel daarvoor. En blijf ze wel doorsturen, oké. Oh, heerlijk is dat toch altijd, hè? Oh. En het gaat maar door, het gaat maar door. En ik hoop dat jij het een beetje naar je zin hebt. Maar wij jou een beetje muzikale vitamine geven vanavond, hè. Zeker aan dacht heb ik gewerkt, hard heb ik gewerkt, of op school heb ik gezeten. Het is nu tijd voor Sister Sledge. Dus

eigenlijk was de vraag gesteld. Kan dit ook, Jan? Absoluut. En die vraag werd gesteld door Roy Sterke. Maar deze van Prince. En zegt naast Erotic City ook deze. Is geweldig, hè? 11:15. Op jouw mooie donderdagavond. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Naast het luisteren natuurlijk naar Radio Horizon. En dan mag je even laten weten natuurlijk via de mail natuurlijk. Want mijn producer die zal jouw mailtjes beantwoorden op dancefacts@rtvhorizon.nl. Goed. Kijken wat de zomerrit van dit jaar gaat worden. Dan praten we over de disco van nu. Dit is Bausta. Magnetic.

Nas, Can You Feel It? Vind ik dit wel een hele leuke plaat. Ook een feel-good plaat. Ja, dat komt er steeds meer terug. Steeds meer terug, hè? In de mailtjes ook. Hetgeen wat dan hier verteld wordt tot de donderdagavond, ja. En bij Dance Facts on Your Radio, Feel Good, Lovely One. Zo, even ademhalen natuurlijk, hè. En een kleine plaspauze maken. En dan gaan we zo direct na 11 uur gaan we weer lekker door tot de 12 uur. Beetje de pre-party voor de vrijdag en dan weer voor het weekend, hè. Speciaal voor Sigrid. Sigrid, dit is ook zo lekker, hè. Verbind mij met de zomer. Ik weet niet wat het is. The Breakfast Club.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jan Luijks.

en natuurlijk, dit is gewoon tijdloos, hè. Eigenlijk de meeste muziek die we dan van aan het draaien, die commerciële hits natuurlijk uit het verleden, jaren 70, 80. De boys ook, die Barry White wordt net eigenlijk nooit vergeten. Ooit dat mogen zien in het Sportpaleis in Antwerpen. Wat een feest was dat, met dat orkest erbij. De grote man, want hij was groot, met zijn zakdoekje, met zijn gouden microfoon. En hij zong die plaat en ik keek om me heen. Wat een feestje was dat natuurlijk. Hey, you see the trouble with me. En op het motto van Barry White, let the music play. Tot een uurtje of 12 vandaag hier bij Radio Horizon. Dance Facts on your radio. En als je gemaild hebt, en zeker over het social geweld, dan zou ik zeker even willen adviseren te blijven luisteren tot aan 12 uur. Want we hebben heel wat lekkers in petto. Vooral deze. Oh, die is wel lekker, hè. Even kijken, waar staat hij weer? Voor Mark Kranenboek, ja. De hele lijst had hij doorgemaild. Deze Kenny Burke.

even nog een kleine reminder. Want het laatste uurtje namelijk bij Dance Tracks on your radio is altijd een beetje... Ja, dan gaan we de clubscreen, een beetje soul show. De plaatjes die je thuis verzameld hebt op 12 inch. Die dan wat minder commercieel zijn geweest. Maar wel herkenbaar natuurlijk, hè. Dat willen we graag van je weten. Blijf vooral doorgeven. Dance Tracks, dubbel x op het einde, het rtwhorizon.nl. Edwin Kessels, een hele waslijst wederom. Elke week, hij doet zijn best. Deze Pieter Jacques Band.

volgens mij was dat Kareltje. Is leuk, ik kwam laatst nog een mooie zak tegen waar ik het vinyl in kon vervoeren van de Snuggerie. Is je op in Valkenswaard. Plaats straks Snuggerie, dat was aan de Leenderweg. Ja, daar hebben we vroeger helemaal plaatsen gekocht namelijk. Al zakgeld ging daar aan op natuurlijk. Hè. Ja, nogmaals, laat het gewoon even weten. Ik vind het leuk natuurlijk, hè, want er zijn platen bij waarvan je denkt van, oh, die ken ik niet meer. Oké, geen probleem, stel we gewoon een keer aan je opnieuw voor je. En dan praten we over Soul Shock wel. Dan praten we over deze van Raw Silk. Ooit op Ferry Maat, groot gebracht op donderdagavond. Van John Boudewijn, ik moet even het lijstje pikken namelijk dus. En als je die plaat gaat draaien, ga ik mijn ogen sluiten. Denk ik weer aan die tijd van toen. Jaren 80. Elke donderdagavond, waar jij nu zit, was in de Soul Show. Ah, wat vet was dat, zegt hij. Is wel herkenbaar. Met het potloodje, mijn pen en een klapblokje. Want ik moest die platen gaan scoren. En zodoende heb ik ook een hele grote verzameling waar ik nooit afscheid van zal nemen, zegt hij. Als je hem draait, gaat hij knijterhard. Just in time.

to get you home tonight. En dat is het leuke namelijk voor onze luisteraars die dan hun eigen verzameling een beetje doorspitten. Wij krijgen platen door van we denken van, oh, hoe gaat hij ook alweer? Nou, dit was er eentje van, het schoot me te binnen toen ik de plaat opzette. Ik denk, oh ja, natuurlijk heel lekker, dankjewel. Eugene Wild, nou goed, ik ben benieuwd naar jouw juweeltje van volgende week natuurlijk, hè, want ja... Zeg nou zelf, wat is nou leuker om je eigen plaatjes op de radio te horen natuurlijk, hè. Ouderwetse zegt natuurlijk hier bij Radio Horizon, dat mag hè. Donderdagavond, een soort pre-party van de vrijdag en een pre-party voor het weekend wat dan staat te gebeuren. Ik dacht, weet je wat? Ik ga deze nog een keer uit het vet halen. Millie Jackson.

elke week tussen 9 en 12 uur. Schrijf het op in jouw agenda natuurlijk. Hè? Want het is belangrijk dat je ook even een beetje gaat meedenken natuurlijk. Met lijsten die je mag doorsturen naar dancefacts.xx op het einde het rtvhorizon.nl. En wat we dan graag van je willen weten is... waar ging je op stap en waarom jij bepaalde platen op de radio wil horen natuurlijk. Dat willen we graag van je weten. Dus blijf ze vooral doormailen. En misschien dat dan volgende week jouw platen wel in de lijst voorbij komen. Nou goed, elke dinsdag en ondergaan kijken wij even de lijst erna. En dan komt alles dik in orde namelijk. In de zin van jouw keuze. Je kunt dit de hele lijst draaien. Maar we gaan er heel zorgvuldig mee om, dus dan weet je dat. Hè? Wat dat betreft, dankjewel voor jullie aandacht. Heel graag tot volgende week. Nog een laatste fijne werkdag.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar.